Hilding het wel dacht dat ik de bimmel afrieten wil. Zo na een half stond, daar kwam ze uit, mijn zuiden dien. En daar heb ik dat schon mitkrijgen.

Ik ben rentier, ik heb getiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

eerst de pieptabak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

ik ben een rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstückte zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.